0: AC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheek in Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Quibus in Merendree. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maximaal 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Spannend was het wel. Meer dan 100 zenuwslopende minuten was het wachten op het verlossende moment gisteravond. Spanje heeft zich voor een tweede keer tot wereldkampioen gekroond na een ware slijtageslag tegen Argentinië. De Argentijnen waren met Lionel Messi op kop nergens, maar sleepten met zijn tienen wel verlengingen uit de brand. Pas in het allerlaatste kwartier van de WK-finale verloste Ferran Torres zijn land. Voor Messi een pijnlijk vaarwel aan het wereldtoneel. Spanje dus opnieuw wereldkampioen voetbal. In Blankenbergen is de brandweer gisteravond moeten uitrukken, want er was een zware brand in een loods. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Het gebouw stond volledig geïsoleerd, dus was er geen gevaar dat de vlammen konden overslaan naar omliggende panden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. 2 op 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven, blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws in HLN. In de aanloop naar de nationale feestdag van dinsdag scoort koning Filip met een gemiddelde van 7 op 10 opvallend beter dan 3 jaar geleden. Wel eist de overgrote meerderheid van de ondervraagden dat er flink bespaard wordt op de dotaties voor het koningshuis. Kroonprinses Elisabeth blijft ongetwijfeld het populairste lid van de koninklijke familie. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in Boom is tot nu toe rustig verlopen. De organisatie trok gisteravond op de slotdag van het eerste weekend een positieve balans. Door de aanhoudende droogte gold er de afgelopen dagen een strikt vuurwerkverbod op het terrein. De festivalleiding verwacht aanstaande woensdag uitsluitsel of vervolgend weekend weer pijlen de lucht in mogen. Maar de kans is klein. Voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana is een schip met 133 opvarenden gekapseisd na een noodoproep. De lokale reddingsdiensten konden inmiddels 67 overlevenden uit het water halen, onder wie 15 kinderen. 66 andere passagiers worden vermist en die situatie wordt kritiek. In Peru heeft een zware aardbeving met een kracht van 5.1 het leven gekost aan 5 mensen. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er ook 21 gewonden zijn en dat bijna 50 woningen volledig in puin liggen. De hulpdiensten graven in het rampengebied om te controleren of er nog slachtoffers zijn. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarselen bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruiseleden. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Olsenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheek in Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Cubus in Merendree. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
4: Radio Oostwest.
5: De nacht van Oostwest.

0: Goedemorgen, het is 5:00.
1: Spannend was het wel. Meer dan 100 zenuwslopende minuten was het wachten op het verlossende moment gisteravond. Spanje heeft zich voor een tweede keer tot wereldkampioen gekroond na een ware slijtageslag tegen Argentinië. De Argentijnen waren met Lionel Messi op kop nergens, maar sleepten met zijn tienen wel verlengingen uit de brand. Pas in het allerlaatste kwartier van de WK-finale verloste Ferran Torres zijn land. Voor Messi een pijnlijk vaarwel aan het wereldtoneel. Spanje dus opnieuw wereldkampioen voetbal. In Blankenbergen is de brandweer gisteravond moeten uitrukken, want er was een zware brand in een loods. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Het gebouw stond volledig geïsoleerd, dus was er geen gevaar dat de vlammen konden overslaan naar omliggende panden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. 2 op 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven, blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws in HLN. In de aanloop naar de nationale feestdag van dinsdag scoort koning Filip met een gemiddelde van 7 op 10 opvallend beter dan 3 jaar geleden. Wel eist de overgrote meerderheid van de ondervraagden dat er flink bespaard wordt op de dotaties voor het koningshuis. Kroonprinses Elisabeth blijft ongetwijfeld het populairste lid van de koninklijke familie. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in Boom is tot nu toe rustig verlopen. De organisatie trok gisteravond op de slotdag van het eerste weekend een positieve balans. Door de aanhoudende droogte gold er de afgelopen dagen een strikt vuurwerkverbod op het terrein. De festivalleiding verwacht aanstaande woensdag uitsluitsel of vervolgend weekend weer pijlen de lucht in mogen. Maar de kans is klein. Voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana is een schip met 133 opvarenden gekapseisd na een noodoproep. De lokale reddingsdiensten konden inmiddels 67 overlevenden uit het water halen, onder wie 15 kinderen. 66 andere passagiers worden vermist en die situatie wordt kritiek. In Peru heeft een zware aardbeving met een kracht van 5.1 het leven gekost aan 5 mensen. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er ook 21 gewonden zijn en dat bijna 50 woningen volledig in puin liggen. De hulpdiensten graven in het rampengebied om te controleren of er nog slachtoffers zijn. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Hempsville. 3, 2, 1.
1: Dit gebeurde in de geschiedenis van 20 juli. Je bent niet langer verplicht om naar de stembus te gaan. Dat besliste de Vlaamse regering vandaag in 2020 door de opkomstplicht voor de gemeenteraads- en de provincieraadsverkiezingen af te schaffen. En ook de burgemeester wordt op een meer rechtstreekse manier verkozen, namelijk de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie wordt dan automatisch burgemeester. Eddy Merckx wint in 1969 voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Hij deed dit met net geen 18 minuten voorsprong op de tweede Roger Pinjon. Als debutant veroverde Merckx de gele trui, de bolletjestrui en de groene trui. Het was geleden van Sylvain Maas, 30 jaar eerder, in 1939, dat een Belg nog eens de Tour won. Het scheelde weinig of Merckx was in de Tour van 1969 niet eens gestart. In de Ronde van Italië was hij immers betrapt op doping. Maar onder politieke druk van ons land werd zijn straf geannuleerd. Merckx won 5 keer de Tour in 1969, 70, 71, 72 en 74. In 1973 reed hij niet mee. Merckx kreeg in zijn hele carrière 96 keer de gele trui om de schouders, wat een absoluut record is. Op 20 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Buzz Aldrin stapte als tweede uit de maanlander een kwartier na Armstrong. 2 uur wandelden ze op de maan. Het is een mooie quizvraag. Is de eerste voet op de maan op 20 of 21 juli 1969? De landing vond plaats op 20 juli om 8:15 s'avonds Belgische tijd. Ruim 6 uur later stapt Neil Armstrong uit de maanlander. Dat is dus om 3:00 s'nachts en dan is het al 21 juli Belgische tijd. Maar in Amerikaanse tijd is het dan nog altijd 20 juli. In 2021 maakt Amazon-oprichter Jeff Bezos voor het eerst een ruimtevlucht met een raket van zijn eigen ruimtebedrijf Blue Origin, dag op dag 5 jaar geleden. De ruimtevlucht duurde slechts 10 minuten tot op een hoogte van 106 kilometer. De 4 passagiers waren maximaal 4 minuten gewichtsloos. 20 juli 1994 is de sterfdag van de Belgische kunstschilder Paul Delvaux. Er is geen communicatie tussen de figuren op zijn doek. Dit zorgt voor een gevoel van diepe eenzaamheid en vervreemding. De terugkerende thema's zijn treinen, stations, trams, vrouwelijk naakt, de klassieke architectuur en skeletten, dat laatste vooral onder invloed van James Ensor. Paul Delvaux werd 96. De Nederlandse kunstschilder Rembrandt wordt in 1656 failliet verklaard, vandaag dus 370 jaar geleden. Hij kocht exotische voorwerpen zoals kledingstukken die hij in zijn schilderijen verwerkte. Voorts liep hij veilingen af om kunstvoorwerpen, schilderijen, grafieken, tulbanden en zelfs wapens te kopen. Maar de lening van zijn huis kon hij niet afbetalen. De inventaris van zijn bezittingen was later een belangrijke bron om een inzicht te krijgen in het leven van Rembrandt. Zijn bekendste schilderij is De Nachtwacht. De waarde ervan kan niet in geld uitgedrukt worden. In 1973 is het de sterfdag van kung fu-acteur Bruce Lee. De doodsoorzaak was een allergische reactie op een pijnstiller. Het was een tragisch ongeluk. Bruce Lee werd 32. Morgen is het exact 195 jaar geleden in 1831 dat Leopold I de eerste koning wordt van ons land. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
2: De nacht van Oost-West.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor een zacht

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Sterrenstraat in Aarsele bij Tielt is zaterdagmiddag opnieuw brand ontstaan in dezelfde haag die donderdagavond al in vlammen opging. Omdat het vuur deze keer op een andere plaats in de haag ontstond, werd een branddeskundige aangesteld om de precieze oorzaak te onderzoeken en kwaad opzet uit te sluiten. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten probeerden buurtbewoners het vuur zelf te blussen. Een van hen ademde daarbij rook in en werd ter plaatse onderzocht in een ambulance. Een zware woningbrand heeft zaterdagavond grote schade aangericht in de Kloosterstraat in Ruiseleden. 4 woningen werden door het vuur getroffen, waarvan 3 onbewoonbaar zijn verklaard. 1 bewoner liep brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht, nadat een alerte buur hem uit de brandende woning had gered. De meeste bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, waardoor niemand anders gewond raakte. Inwoners van Zulte, die dit jaar 18 jaar worden, zijn op woensdag 19 augustus welkom in de zomerbar Bar 18 aan het ontmoetingscentrum in Olsenen. De gemeente Zulte kondigde vorig jaar aan jaarlijks een feest te willen geven voor alle 18-jarigen. En dit jaar organiseert men dit dus voor het eerst in Bar 18. Traditiegetrouw opent de stad Deinze enkele locaties waar studenten in alle rust kunnen blokken voor de herexamens. Naast de gekende plaatsen zoals het RAC-gebouw is er ook een nieuwe bloklocatie in Merendree. Van 1 tot en met 30 augustus kunnen jongeren terecht in het RAC-gebouw in Deinze, de foyer van de bibliotheek in Landegem en deze zomer ook in kinderopvang Quibus in Merendree. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Spannend was het wel. Meer dan 100 zenuwslopende minuten was het wachten op het verlossende moment gisteravond. Spanje heeft zich voor een tweede keer tot wereldkampioen gekroond na een ware slijtageslag tegen Argentinië. De Argentijnen waren met Lionel Messi op kop nergens, maar sleepten met zijn tienen wel verlengingen uit de brand. Pas in het allerlaatste kwartier van de WK-finale verloste Ferran Torres zijn land. Voor Messi een pijnlijk vaarwel aan het wereldtoneel. Spanje dus opnieuw wereldkampioen voetbal. In Blankenbergen is de brandweer gisteravond moeten uitrukken, want er was een zware brand in een loods. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Het gebouw stond volledig geïsoleerd, dus was er geen gevaar dat de vlammen konden overslaan naar omliggende panden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. 2 op 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven, blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws in HLN. In de aanloop naar de nationale feestdag van dinsdag scoort koning Filip met een gemiddelde van 7 op 10 opvallend beter dan 3 jaar geleden. Wel eist de overgrote meerderheid van de ondervraagden dat er flink bespaard wordt op de dotaties voor het koningshuis. Kroonprinses Elisabeth blijft ongetwijfeld het populairste lid van de koninklijke familie. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in Boom is tot nu toe rustig verlopen. De organisatie trok gisteravond op de slotdag van het eerste weekend een positieve balans. Door de aanhoudende droogte gold er de afgelopen dagen een strikt vuurwerkverbod op het terrein. De festivalleiding verwacht aanstaande woensdag uitsluitsel of vervolgend weekend weer pijlen de lucht in mogen. Maar de kans is klein. Voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana is een schip met 133 opvarenden gekapseisd na een noodoproep. De lokale reddingsdiensten konden inmiddels 67 overlevenden uit het water halen, onder wie 15 kinderen. 66 andere passagiers worden vermist en die situatie wordt kritiek. In Peru heeft een zware aardbeving met een kracht van 5.1 het leven gekost aan 5 mensen. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er ook 21 gewonden zijn en dat bijna 50 woningen volledig in puin liggen. De hulpdiensten graven in het rampengebied om te controleren of er nog slachtoffers zijn. Radio Wisselende wolk met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: without you.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Spannend was het wel. Meer dan 100 zenuwslopende minuten was het wachten op het verlossende moment gisteravond. Spanje heeft zich voor een tweede keer tot wereldkampioen gekroond na een ware slijtageslag tegen Argentinië. De Argentijnen waren met Lionel Messi op kop nergens, maar sleepten met zijn tienen wel verlengingen uit de brand. Pas in het allerlaatste kwartier van de WK-finale verloste Ferran Torres zijn land. Voor Messi een pijnlijk vaarwel aan het wereldtoneel. Spanje dus opnieuw wereldkampioen voetbal. In Blankenbergen is de brandweer gisteravond moeten uitrukken, want er was een zware brand in een loods. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Het gebouw stond volledig geïsoleerd, dus was er geen gevaar dat de vlammen konden overslaan naar omliggende panden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. 2 op 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven, blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. In de aanloop naar de nationale feestdag van dinsdag scoort koning Filip met een gemiddelde van 7 op 10 opvallend beter dan 3 jaar geleden. Wel eist de overgrote meerderheid van de ondervraagden dat er flink bespaard wordt op de dotaties voor het koningshuis. Kroonprinses Elisabeth blijft ongetwijfeld het populairste lid van de koninklijke familie. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in Boom is tot nu toe rustig verlopen. De organisatie trok gisteravond op de slotdag van het eerste weekend een positieve balans. Door de aanhoudende droogte gold er de afgelopen dagen een strikt vuurwerkverbod.

0: tot op het terrein. De festivalleiding verwacht aanstaande woensdag uitsluitsel of vervolgend weekend weer pijlen de lucht in mogen, maar de kans is klein. Voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana is een schip met 133 opvarenden gekapseisd na een noodoproep. De lokale reddingsdiensten konden inmiddels 67 overlevenden uit het water halen, onder wie 15 kinderen. 66 andere passagiers worden vermist en die situatie wordt kritiek. In Peru heeft een zware aardbeving met een kracht van 5.1 het leven gekost aan 5 mensen. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er ook 21 gewonden zijn en dat bijna 50 woningen volledig in puin liggen. De hulpdiensten graven in het rampengebied om te controleren of er nog slachtoffers zijn. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
3: Ik luister regionaal.
0: Gewoon gezellig.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloys Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normale gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsene zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 4:15 begon, ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. De nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloys Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds.

0: waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normale gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsene zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 4:15 begon, ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6:00 s'avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maximaal 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioos.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Spanje is de nieuwe wereldkampioen. La Roja won oververdiend de WK-finale tegen een eigenlijk zwak Argentinië. Ferran Torres bevrijdde de Spanjaarden in de verlengingen. Een eerste wereldtitel is het ook voor de 19-jarige Lamine Yamal. En dus geen tweede voor de 39-jarige Lionel Messi. De ontgoocheling was groot bij Messi, dat was wel duidelijk. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is gisteren mogelijk asbest vrijgekomen, zegt de burgemeester. De brand brak gisteravond uit in een loods in een weiland. Het dak was snel ingestort en dat bevat asbest. De brandweer is nog steeds aan het bekijken waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en de droogte. Er is nu al een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare is in minder dan 2 uur tijd verwoest en er is ook schade aan verschillende woningen. 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ja, en dan toch nog even terug naar het WK. De beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd een kwartiertje, maar de FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Dat werden er dus 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. Ja, we kennen die show natuurlijk in Amerika wel van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale startte ook al 6 minuten te laat. Radio De weersverwachting vandaag wisselend bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Maar zoals gezegd, dat is erg lokaal en het zijn geen grote hoeveelheden. Temperaturen 22 graden. Morgen dinsdag droog en wat warmer, een aangename 25 graden. De rest van de week blijft zo rond 23 graden zitten qua temperatuur.
2: Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
3: Informatie op de juiste maat.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Oost-Westland.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

leven is, dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee, de bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloois Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normaal gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 4:45 begon, ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, weerbericht. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
4: Zomerse muziek. Verfrissend lekker.
5: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
5: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
4: De gezelligste in de regio.

0: Jacob Merckx was in de Tour van 1969 niet eens gestart. In de Ronde van Italië was hij immers betrapt op doping. Maar onder politieke druk van ons land werd zijn straf geannuleerd. Merckx won 5 keer de Tour in 1969, 70, 71, 72 en 74. In 1973 reed hij niet mee. Merckx kreeg in zijn hele carrière 96 keer de gele trui om de schouders, wat een absoluut record is. Op 20 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Buzz Aldrin stapte als tweede uit de maanlander een kwartier na Armstrong. 2 uur wandelden ze op de maan. Het is een mooie quizvraag. Is de eerste voet op de maan op 20 of 21 juli 1969? De landing vond plaats op 20 juli om 7:15 s'avonds Belgische tijd. Ruim 6 uur later stapt Neil Armstrong uit de maanlander. Dat is dus om 3 uur 's nachts en dan is het al 21 juli Belgische tijd. Maar in Amerikaanse tijd is het dan nog altijd 20 juli. In 2021 maakt Amazon-oprichter Jeff Bezos voor het eerst een ruimtevlucht met een raket van zijn eigen ruimtebedrijf Blue Origin, dag op dag 5 jaar geleden. De ruimtevlucht duurde slechts 10 minuten tot op een hoogte van 106 kilometer. De 4 passagiers waren maximaal 4 minuten gewichtsloos. 20 juli 1994 is de sterfdag van de Belgische kunstschilder Paul Delvaux. Er is geen communicatie tussen de figuren op zijn doek. Dit zorgt voor een gevoel van diepe eenzaamheid en vervreemding. De terugkerende thema's zijn treinen, stations, trams, vrouwelijk naakt, de klassieke architectuur en skeletten. Dat laatste vooral onder invloed van James Ensor. Paul Delvaux werd 96. De Nederlandse kunstschilder Rembrandt wordt in 1656 failliet verklaard, vandaag dus 370 jaar geleden. Hij kocht exotische voorwerpen zoals kledingstukken die hij in zijn schilderijen verwerkte. Voorts liep hij veilingen af om kunstvoorwerpen, schilderijen, grafieken, tulbanden en zelfs wapens te kopen. Maar de lening van zijn huis kon hij niet afbetalen. De inventaris van zijn bezittingen was later een belangrijke bron om een inzicht te krijgen in het leven van Rembrandt. Zijn bekendste schilderij is de Nachtwacht. De waarde ervan kan niet in geld uitgedrukt worden. In 1973 is het de sterfdag van kung fu-acteur Bruce Lee. De doodsoorzaak was een allergische reactie op een pijnstiller. Het was een tragisch ongeluk. Bruce Lee werd 32. Morgen is het exact 195 jaar geleden in 1831 dat Leopold I de eerste koning wordt van ons land. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Spanje is de nieuwe wereldkampioen. La Roja won oververdiend de WK-finale tegen een eigenlijk zwak Argentinië. Ferran Torres bevrijdde de Spanjaarden in de verlengingen. Een eerste wereldtitel is het ook voor de 19-jarige Lamine Yamal. En dus geen tweede voor de 39-jarige Lionel Messi. De ontgoocheling was groot bij Messi, dat was wel duidelijk. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is gisteren mogelijk asbest vrijgekomen, zegt de burgemeester. De brand brak gisteravond uit in een loods in een weiland. Het dak was snel ingestort en dat bevat asbest. De brandweer is nog steeds aan het bekijken waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en de droogte. Er is nu al een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare is in minder dan 2 uur tijd verwoest en er is ook schade aan verschillende woningen. 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ja, en dan toch nog even terug naar het WK. De beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd een kwartiertje, maar de FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Dat werden er dus 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. Ja, we kennen die show natuurlijk in Amerika wel van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale startte ook al 6 minuten te laat. Radio de weersverwachting vandaag wisselend bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Maar zoals gezegd, dat is erg lokaal en het zijn geen grote hoeveelheden. Temperaturen 22 graden. Morgen dinsdag droog en wat warmer, een aangename 25 graden. De rest van de week blijft zo rond 23 graden zitten qua temperatuur.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radio-oost-west.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloys Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tiegen Bos, tijdens de zomervakantie normaal gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leien. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 4:45 begon, ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
4: De zon straalt uit je radio.
5: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: namiddag.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloois Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normaal gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet, kom

0: van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerken Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerken Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur.
1: Radio Outlet. Nieuws. In Gent is vanochtend iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens het laatste nieuws onderzoeken de lokale politie en het parket de exacte omstandigheden van het incident. Over de identiteit van het slachtoffer en de huidige medische toestand is niets bekend. Brussels Airport beleeft vandaag een van de drukste dagen van het hele zomerseizoen met een recordaantal van 92.000 verwachte passagiers. Men legt uit dat de enorme piek het gevolg is van de start van de grote vakanties in verschillende Europese regio's en de overlap van vertrekkende en terugkerende reizigers. Passagiers wordt aangeraden om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. 300 jeugdspelers van de Limburgse voetbalclub Padro IJsden Maasmechelen stappen naar de rechter omdat hun ploeg volgend seizoen is uitgesloten van de elitecompetitie. Men meldt dat de jonge talenten hierdoor hun officieel statuut van topsporter dreigen te verliezen. De club zou haar licentie kwijtspelen na administratieve en financiële onregelmatigheden bij het indienen van het licentiedossier. De omstreden internetinfluencers Andrew en Tristan Tate verschijnen vandaag voor een rechtbank in de Amerikaanse staat Florida. De broers werden afgelopen weekend in Miami gearresteerd op verdenking van verkrachting, mensenhandel en grootschalige seksuele uitbuiting. De broers die bekend staan om het promoten van extreme vrouwenhaat worden ook in Engeland gezocht. In de Ronde van Frankrijk genieten de renners vandaag van een welverdiende rustdag nadat Remco Evenepoel gisteren nog op indrukwekkende wijze de bergetappe won. Wielerfans kunnen hun klok gelijk zetten op morgenmiddag omstreeks 5 uur, want dan start Evenepoel als topfavoriet aan de cruciale individuele tijdrit van 26 kilometer die gekenmerkt wordt door een lastige klim van tweede categorie. Naar aanleiding van de nationale feestdag van morgen heeft koning Filip 9 nieuwe adellijke titels uitgereikt. Onder meer de bekende psychiater Dirk de Wachter en voormalig schoenenondernemer Wouter Tors mogen zich voortaan baron noemen. Terwijl actrice Chris Lomme de graad van commandeur in de kroonorde ontvangt. De koning heeft ook zijn traditionele feesttoespraak al gehouden. Tot het weer, we krijgen een afwisseling van stapelwolken en zonnige opklaringen, 22 graden. Morgen op de nationale feestdag start de dag grijs en bewolkt. Al snel breekt de zon door bij aangename temperaturen van 24 graden. Een plaatselijke bui is mogelijk. Misschien toch weer de Drache Nationale. Woensdag verloopt regenachtig en frisser, waarna het vanaf donderdag overal warmer wordt.
2: Welkom bij Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.

breathless drive.

0: Lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloys Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6:00 s'avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normale gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:15 begon ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6:00 s'avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zonnige opklaringen, 22 graden. Morgen op de nationale feestdag start de dag grijs en bewolkt, maar al snel breekt de zon door bij aangename temperaturen 24 graden. Woensdag verloopt regenachtig en frisser, waarna het vanaf donderdag overal weer wat warmer wordt.
4: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

Roger Pinjon. Als debutant veroverde Merckx de gele trui, de bolletjestrui en de groene trui. Het was geleden van Sylvain Maas, 30 jaar eerder, in 1939, dat een Belg nog eens de Tour won. Het scheelde weinig of Merckx was in de Tour van 1969 niet eens gestart. In de Ronde van Italië was hij immers betrapt op doping, maar onder politieke druk van ons land werd zijn straf geannuleerd. Merckx won 5 keer de Tour in 1969, 70, 71, 72 en 74. In 1973 reed hij niet mee. Merckx kreeg in zijn hele carrière 96 keer de gele trui om de schouders, wat een absoluut record is. Op 20 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Buzz Aldrin stapte als tweede uit de maanlander een kwartier na Armstrong. 2 uur wandelden ze op de maan. Het is een mooie quizvraag. Is de eerste voet op de maan op 20 of 21 juli 1969? De landing vond plaats op 20 juli om 8:15 s'avonds Belgische tijd. Ruim 6 uur later stapt Neil Armstrong uit de maanlander. Dat is dus om 3 uur 's nachts en dan is het al 21 juli Belgische tijd. Maar in Amerikaanse tijd is het dan nog altijd 20 juli. In 2021 maakt Amazon-oprichter Jeff Bezos voor het eerst een ruimtevlucht met een raket van zijn eigen ruimtebedrijf Blue Origin, dag op dag 5 jaar geleden. De ruimtevlucht duurde slechts 10 minuten tot op een hoogte van 106 kilometer. De 4 passagiers waren maximaal 4 minuten gewichtsloos. 20 juli 1994 is de sterfdag van de Belgische kunstschilder Paul Delvaux. Er is geen communicatie tussen de figuren op zijn doek. Dit zorgt voor een gevoel van diepe eenzaamheid en vervreemding. De terugkerende thema's zijn treinen, stations, trams, vrouwelijk naakt, de klassieke architectuur en skeletten. Dat laatste vooral onder invloed van James Ensor. Paul Delvaux werd 96. De Nederlandse kunstschilder Rembrandt wordt in 1656 failliet verklaard, vandaag dus 370 jaar geleden. Hij kocht exotische voorwerpen zoals kledingstukken die hij in zijn schilderijen verwerkte. Voorts liep hij veilingen af om kunstvoorwerpen, schilderijen, grafieken, tulbanden en zelfs wapens te kopen. Maar de lening van zijn huis kon hij niet afbetalen. De inventaris van zijn bezittingen was later een belangrijke bron om een inzicht te krijgen in het leven van Rembrandt. Zijn bekendste schilderij is De Nachtwacht. De waarde ervan kan niet in geld uitgedrukt worden. In 1973 is het de sterfdag van kung fu-acteur Bruce Lee. De doodsoorzaak was een allergische reactie op een pijnstiller. Het was een tragisch ongeluk. Bruce Lee werd 32. Morgen is het exact 195 jaar geleden in 1831 dat Leopold I de eerste koning wordt van ons land. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe Teletijdmachine. MUZIEK

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio
1: Oost-West. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De koning heeft in zijn traditionele toespraak voor de Nationale Feestdag teruggeblikt op het voorbije jaar en vooruitgekeken naar de toekomst van ons land. De koning stond onder meer uitgebreid stil bij de impact van de dodelijke hittegolf van eind juni. Daar had hij toch wel enige woorden voor.
2: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
1: De koning repte wel met geen woord over de kwartfinale van de Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nogthans zelf aanwezig was en op de tribune zat. Wel stond er op zijn bureautje subtiel een ingelijste selfie met de nationale ploeg in beeld. In het Verenigd Koninkrijk heeft ex-premier Keir Starmer officieel zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Starmer stapte vorige maand op na zware verkiezingsverliezen en nam vanochtend zijn laatste toespraak afscheid van het Britse volk. Intussen heeft de koningpartijgenoot Andy Burnham officieel benoemd tot de nieuwe Britse premier. Hij zal het land leiden tot aan de verkiezingen van 2029. Voetbalclub Union Sint-Gilles neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Noorse Bodø/Glimt. Dat is het resultaat van de uitgevoerde loting. De Nooren zijn een te duchte tegenstander nadat ze vorig seizoen nog de achtste finales van het miljoenenbal bereikten. Als Union de dubbele confrontatie wint, door de door naar de allerlaatste voorronde. Bij verlies worden de Brusselaars verwezen naar de groepsfase van de Europa League. Vanmiddag afwisselend stapelwolken, zonnige opklaringen, 22 graden. Morgen, op de Nationale Feestdag, starten we grijs en bewolkt, maar al snel breekt de zon door bij aangename temperaturen, 24 graden. Woensdag verloopt de regenachtige frisser, waarna het vanaf donderdag weer overal wat warmer wordt.
3: Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Altijd weer de mooiste muziek.
3: Na, na, na.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West.
1: Je maakte een goede keuze.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloïs Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normaal gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 4:15 begon, ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Het weer, vanmiddag wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen start de dag grijs en bewolkt, maar nadien breekt de zon door en klimt het kwik naar 24 graden. Woensdag trekt een regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

gebeurde in de geschiedenis van 20 juli. Je bent niet langer verplicht om naar de stembus te gaan. Dat besliste de Vlaamse regering vandaag in 2020 door de opkomstplicht voor de gemeenteraads- en de provincieraadsverkiezingen af te schaffen. En ook de burgemeester wordt op een meer rechtstreekse manier verkozen, namelijk de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie wordt dan automatisch burgemeester. Eddy Merckx wint in 1969 voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Hij deed dit met net geen 18 minuten voorsprong op de tweede Roger Pinjon. Als debutant veroverde Merckx de gele trui, de bolletjestrui en de groene trui. Het was geleden van Sylvain Maas, 30 jaar eerder, in 1939, dat een Belg nog eens de Tour won. Het scheelde weinig of Merckx was in de Tour van 1969 niet eens gestart. In de Ronde van Italië was hij immers betrapt op doping. Maar onder politieke druk van ons land werd zijn straf geannuleerd. Merckx won 5 keer de Tour in 1969, 70, 71, 72 en 74. In 1973 reed hij niet mee. Merckx kreeg in zijn hele carrière 96 keer de gele trui om de schouders, wat een absoluut record is. Op 20 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Buzz Aldrin stapte als tweede uit de maanlander een kwartier na Armstrong. 2 uur wandelden ze op de maan. Het is een mooie quizvraag. Is de eerste voet op de maan op 20 of 21 juli 1969? De landing vond plaats op 20 juli om 8:15 s'avonds Belgische tijd. Ruim 6 uur later stapt Neil Armstrong uit de maanlander. Dat is dus om 3:00 s'nachts en dan is het al 21 juli Belgische tijd. Maar in Amerikaanse tijd is het dan nog altijd 20 juli. In 2021 maakt Amazon-oprichter Jeff Bezos voor het eerst een ruimtevlucht met een raket van zijn eigen ruimtebedrijf Blue Origin, dag op dag 5 jaar geleden. De ruimtevlucht duurde slechts 10 minuten tot op een hoogte van 106 kilometer. De 4 passagiers waren maximaal 4 minuten gewichtsloos. 20 juli 1994 is de sterfdag van de Belgische kunstschilder Paul Delvaux. Er is geen communicatie tussen de figuren op zijn doek. Dit zorgt voor een gevoel van diepe eenzaamheid en vervreemding. De terugkerende thema's zijn treinen, stations, trams, vrouwelijk naakt, de klassieke architectuur en skeletten. Dat laatste vooral onder invloed van James Ensor. Paul Delvaux werd 96. De Nederlandse kunstschilder Rembrandt wordt in 1656 failliet verklaard, vandaag dus 370 jaar geleden. Hij kocht exotische voorwerpen zoals kledingstukken die hij in zijn schilderijen verwerkte. Voorts liep hij veilingen af om kunstvoorwerpen, schilderijen, grafieken, tulbanden en zelfs wapens te kopen. Maar de lening van zijn huis kon hij niet afbetalen. De inventaris van zijn bezittingen was later een belangrijke bron om een inzicht te krijgen in het leven van Rembrandt. Zijn bekendste schilderij is De Nachtwacht. De waarde ervan kan niet in geld uitgedrukt worden. In 1973 is het de sterfdag van kung fu-acteur Bruce Lee. De doodsoorzaak was een allergische reactie op een pijnstiller. Het was een tragisch ongeluk. Bruce Lee werd 32. Morgen is het exact 195 jaar geleden in 1831 dat Leopold I de eerste koning wordt van ons land. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe Teletijdmachine.

0: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou. Radio Oost-West.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 04 78 17 77 20. De zonnigste

0: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Fransman Rudy Garcia stopt met onmiddellijke ingang als bondscoach van de Rode Duivels nadat de voetbalbond besloot zijn contract niet te verlengen. Garcia trad begin vorig jaar aan, hield de nationale ploeg in de hoogste afdeling van de Nations League en loodste de Belgen onlangs naar de kwartfinales op het WK voetbal. Volgens analisten was het rapport voor het bestuur echter onvoldoende. De Koninklijke Voetbalbond start meteen de zoektocht naar een opvolger, waarbij de naam van de Nederlander Mark van Bommel nadrukkelijk circuleert. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is een 59-jarige man uit Lint officieel aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het Antwerpse parket meldt dat de verdachte later deze week voor de raadkamer moet verschijnen. Volgens de Nederlandse media stond de 50er bovendien al langer internationaal geseind voor een eerdere moordzaak in Suriname. Het Verenigd Koninkrijk heeft officieel een nieuwe premier nadat koning Charles, de sociaaldemocraat Andy Burnham, heeft aangesteld op Buckingham Palace. Burnham volgt Keir Starmer op, die vanochtend zijn definitieve afscheidsspeech hield na de zware verkiezingsnederlaag van vorige maand. De kersverse premier belooft de politieke stabiliteit in het land snel te herstellen en begint vanmiddag nog aan de formatie van zijn nieuwe regering. Het weer, vanmiddag wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen start de dag grijs en bewolkt, maar nadien breekt de zon door en klimt het kwik naar 24 graden. Woensdag trekt een regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
4: We linken de hits aan elkaar.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloois Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normale gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:15 begon ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog, 22 graden. Morgen bewolkt, daarna meer zon, 24 graden. Woensdag regenachtig en ook wat frisser.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
1: Radio Oost-West.
0: Wij doen het voor jou.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Een verdacht overlijden in Izegem, West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is een landgenoot opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteiten oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Er staat ons land een grote uitdaging te wachten om het begrotingstekort aan te pakken. Koning Filip sprak erover in zijn toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen. Maar hij is ervan overtuigd dat de regering daarin gaat slagen. Dat zal allemaal wel. Vraag is, wat gaat het de gewone werkende Belg weer kosten? Verder had hij het ook nog over de zware tol van de hittegolf vorige maand, het onderwijs en de verschillende conflicten in de wereld. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor de kans. Hij laat België achter bij de 8e best ploegen ter wereld en hij wil de fans bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger. In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. Er is ook gelood voor de voorrondes van de Europese competities voetbal. Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Griekse PAOK. Als Anderlecht volgende week wint van het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde. Ook AA Gent kent zijn tegenstander in een mogelijk derde voorronde van de Conference League. Dat wordt het Zweedse Göteborg of het Estse Levidia Tallinn. Gent moet dan volgende week wel winnen van het Oekraïense LNZ Tcherskasy. En in de derde voorronde van de Champions League speelt Union tegen het Noorse Bodø/Glimt. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze Europa League. Die heen- en terugwedstrijden zijn voor begin augustus. Radio afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog, 22 graden. Morgen bewolkt, daarna meer zon, 24 graden. Woensdag regenachtig en ook wat frisser.
2: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Dit is Radio Oost-West.
4: De zonnigste muziek.

gebeurde in de geschiedenis van 20 juli. Je bent niet langer verplicht om naar de stembus te gaan. Dat besliste de Vlaamse regering vandaag in 2020 door de opkomstplicht voor de gemeenteraads- en de provincieraadsverkiezingen af te schaffen. En ook de burgemeester wordt op een meer rechtstreekse manier verkozen, namelijk de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie wordt dan automatisch burgemeester. Eddy Merckx wint in 1969 voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Hij deed dit met net geen 18 minuten voorsprong op de tweede Roger Pinjon. Als debutant veroverde Merckx de gele trui, de bolletjestrui en de groene trui. Het was geleden van Sylvain Maas, 30 jaar eerder, in 1939, dat een Belg nog eens de Tour won. Het scheelde weinig of Merckx was in de Tour van 1969 niet eens gestart. In de Ronde van Italië was hij immers betrapt op doping. Maar onder politieke druk van ons land werd zijn straf geannuleerd. Merckx won 5 keer de Tour in 1969, 70, 71, 72 en 74. In 1973 reed hij niet mee. Merckx kreeg in zijn hele carrière 96 keer de gele trui om de schouders, wat een absoluut record is. Op 20 juli 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Buzz Aldrin stapte als tweede uit de maanlander een kwartier na Armstrong. 2 uur wandelden ze op de maan. Het is een mooie quizvraag. Is de eerste voet op de maan op 20 of 21 juli 1969? De landing vond plaats op 20 juli om 8:15 s'avonds Belgische tijd. Ruim 6 uur later stapt Neil Armstrong uit de maanlander. Dat is dus om 3:00 s'nachts en dan is het al 21 juli Belgische tijd. Maar in Amerikaanse tijd is het dan nog altijd 20 juli. In 2021 maakt Amazon-oprichter Jeff Bezos voor het eerst een ruimtevlucht met een raket van zijn eigen ruimtebedrijf Blue Origin, dag op dag 5 jaar geleden. De ruimtevlucht duurde slechts 10 minuten tot op een hoogte van 106 kilometer. De 4 passagiers waren maximaal 4 minuten gewichtsloos. 20 juli 1994 is de sterfdag van de Belgische kunstschilder Paul Delvaux. Er is geen communicatie tussen de figuren op zijn doek. Dit zorgt voor een gevoel van diepe eenzaamheid en vervreemding. De terugkerende thema's zijn treinen, stations, trams, vrouwelijk naakt, de klassieke architectuur en skeletten. Dat laatste vooral onder invloed van James Ensor. Paul Delvaux werd 96. De Nederlandse kunstschilder Rembrandt wordt in 1656 failliet verklaard, vandaag dus 370 jaar geleden. Hij kocht exotische voorwerpen zoals kledingstukken die hij in zijn schilderijen verwerkte. Voorts liep hij veilingen af om kunstvoorwerpen, schilderijen, grafieken, tulbanden en zelfs wapens te kopen. Maar de lening van zijn huis kon hij niet afbetalen. De inventaris van zijn bezittingen was later een belangrijke bron om een inzicht te krijgen in het leven van Rembrandt. Zijn bekendste schilderij is De Nachtwacht. De waarde ervan kan niet in geld uitgedrukt worden,

0: In 1973 is het de sterfdag van kung fu acteur Bruce Lee. De doodsoorzaak was een allergische reactie op een pijnstiller. Het was een tragisch ongeluk. Bruce Lee werd 32. Morgen is het exact 195 jaar geleden in 1831 dat Leopold I de eerste koning wordt van ons land. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloois Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normale gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 4:15 begon ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond brede opklaringen, waarna het vannacht licht bewolkt wordt bij minima rond 16 graden. Morgen start de dag grijs en bewolkt, maar nadien breekt de zon door en klimt het kwik naar 24 graden. Woensdag trekt een actieve regenzone over ons land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: en Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: De brandweer strijdt momenteel tegen een hevige natuurbrand in het Waalse Verenval in de provincie Namen. Het vuur is onder controle, maar heeft een gebied van 2,5 hectare in de as gelegd. Meerdere korpsen zijn ter plaatse en krijgen steun van Franse bluswagens en een helikopter. De brandweer is gestart met een nablusfase. De snelweg tussen Verenval en de Franse grens blijft voorlopig dicht. In Wetteren is het buitenzwembad de Warande opnieuw open, maar de invoering van een strenge toegangslimiet lokt felle reacties uit. Nadat een 5-jarige Franse kleuter er vorige week bijna verdronk, laat het zwembad nu uitsluitend nog bezoekers uit de eigen provincie Oost-Vlaanderen toe. En op social media regent het nu beschuldigingen van discriminatie, omdat de maatregel expliciet Brusselse en Franse jongerengroepen zou weren. Maar waarnemend burgemeester Bram de Winne verdedigt de beslissing als een noodzakelijke veiligheidsmaatregel. De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel AliExpress een monsterboete op van 550 miljoen euro. Volgens Brussel doet het e-commerce platform veel te weinig om de verkoop van illegale, gevaarlijke en namaakproducten op zijn website tegen te gaan. De commissie oordeelt dat alle AliExpress structureel tekort schiet in het analyseren en aanpakken van de consumentenrisico's op zijn platform. Het internationale voetbal is in rouw na het overlijden van de legendarische Engelse aanvaller Kevin Keegan. De tweevoudige gouden balwinnaar is op 75-jarige leeftijd overleden na een maandenlange strijd tegen kanker, meldt zijn familie. Keegan beleefde zijn absolute gloriejaren in de jaren 70 en 80, onder meer bij Liverpool en Hamburg SV, en won in zijn rijk gevulde carrière 3 Engelse landstitels en 2 keer de UEFA Cup. De kersverse Britse premier Andy Burnham heeft meteen na zijn aanstelling een reeks felicitaties ontvangen van Europese topleiders, onder meer de Duitse bondskanselier Merz, de Italiaanse premier Meloni en Europese commissievoorzitter von der Leyen lieten weten uit te kijken naar een constructieve samenwerking. En de Spaanse wereldkampioen voetbal is na het WK goud tegen Argentinië geland in Madrid voor een gigantisch volksfeest. De Spaanse ploeg werd vanmiddag al officieel ontvangen door de koning en bracht aansluitend een bezoek aan de premier. Vanavond volgt een grote triomftocht in een open bus door de Spaanse hoofdstad, waar de veiligheidsdiensten meer dan 1 miljoen dolenthousiaste supporters verwachten. Vanavond brede opklaringen, daarna licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen start de dag grijs en bewolkt, maar nadien breekt de zon door en klimt het kwik naar 24 graden. Woensdag trekt een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk toch wat frisser.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468-1777-20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468-1777-20.
1: De zon straalt uit je radio.
2: Radio Oost-West.

0: je avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloys Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normaal gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 4:45 begon, ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond brede opklaringen, daarna licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen start de dag grijs en bewolkt, maar nadien breekt de zon door en klimt het kwik naar 24 graden. Woensdag trekt een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk toch wat frisser.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

gebeurde in de geschiedenis van 20 juli. Je bent niet langer verplicht om naar de stembus te gaan. Dat besliste de Vlaamse regering vandaag in 2020 door de opkomstplicht voor de gemeenteraads- en de provincieraadsverkiezingen af te schaffen. En ook de burgemeester wordt op een meer rechtstreekse manier verkozen, namelijk de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie wordt dan automatisch burgemeester. Eddy Merckx wint in 1969 voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Hij deed dit met net geen 18 minuten voorsprong op de tweede Roger Pinjon. Als debutant veroverde Merckx de gele trui, de bolletjestrui en de groene trui. Het was geleden van Sylvain Maas, 30 jaar eerder, in 1939, dat een Belg nog eens de Tour won. Het scheelde weinig of Merckx was in de Tour van 1969 niet eens gestart. In de Ronde van Italië was hij immers betrapt op doping. Maar onder politieke druk van ons land werd zijn straf geannuleerd. Merckx won 5 keer de Tour in 1969, 70, 71, 72 en 74. In 1973 reed hij niet mee. Merckx kreeg in zijn hele carrière 96 keer de gele trui om de schouders, wat

0: 2020 maakt Amazon-oprichter Jeff Bezos voor het eerst een ruimtevlucht met een raket van zijn eigen ruimtebedrijf Blue Origin, dag op dag 5 jaar geleden. De ruimtevlucht duurde slechts 10 minuten tot op een hoogte van 106 kilometer. De 4 passagiers waren maximaal 4 minuten gewichtsloos. 20 juli 1994 is de sterfdag van de Belgische kunstschilder Paul Delvaux. Er is geen communicatie tussen de figuren op zijn doek. Dit zorgt voor een gevoel van diepe eenzaamheid en vervreemding. De terugkerende thema's zijn treinen, stations, trams, vrouwelijk naakt, de klassieke architectuur en skeletten. Dat laatste vooral onder invloed van James Ensor. Paul Delvaux werd 96. De Nederlandse kunstschilder Rembrandt wordt in 1656 failliet verklaard, vandaag dus 370 jaar geleden. Hij kocht exotische voorwerpen zoals kledingstukken die hij in zijn schilderijen verwerkte. Voorts liep hij veilingen af om kunstvoorwerpen, schilderijen, grafieken, tulbanden en zelfs wapens te kopen. Maar de lening van zijn huis kon hij niet afbetalen. De inventaris van zijn bezittingen was later een belangrijke bron om een inzicht te krijgen in het leven van Rembrandt. Zijn bekendste schilderij is De Nachtwacht. De waarde ervan kan niet in geld uitgedrukt worden. In 1973 is het de sterfdag van kung fu-acteur Bruce Lee. De doodsoorzaak was een allergische reactie op een pijnstiller. Het was een tragisch ongeluk. Bruce Lee werd 32. Morgen is het exact 195 jaar geleden in 1831 dat Leopold I de eerste koning wordt van ons land. Je hoort er meer over morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: in contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. De avond van Oost-West.

0: Nieuws.
1: De Gentse politie nuanceert de omvang van de vechtpartijen die afgelopen weekend plaatsvonden op de Gentse feesten. Nadat er op social media verschillende verontrustende video's circuleerden, benadrukte de politiewoordvoerder dat die beelden een vertekend en overdreven beeld geven van de werkelijkheid. Wel intensiveerde de politie de verkeerscontroles rond de feestzone. 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief en 2 chauffeurs werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag in het Brusselse Jubelpark mag dan toch doorgaan, ondanks de aanhoudende droogte. De Brusselse brandweer heeft officieel groen licht gegeven. De afgelopen weken was er door code oranje in Vlaanderen en het vuurwerkverbod op Tomorrowland grote twijfel over dat evenement, maar de veiligheidsdiensten in de hoofdstad zien na een risicoanalyse geen reden om het spektakel af te gelasten. Nu zijn we erg benieuwd wat er dit weekend mag in Tomorrowland. In Spanje, net ten zuiden van de hoofdstad Madrid, heeft een verwoestende bosbrand inmiddels al 26.000 hectare natuur in de as gelegd. De brandpreventiedienst meldt dat ruim 1200 omwonenden hals over kop geëvacueerd moesten worden. Het vuur brak afgelopen donderdag uit en breidt zich door de extreme hittegolf in het land razendsnel uit. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is meteen gestart met een grondige herschikking van zijn nieuwe regering. Burnham stuurt 11 ministers uit het voormalige kabinet van Starmer de Laan uit, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag blijven zitten, terwijl oud-defensieminister John Healey verrassend terugkeert naar de regering als de nieuwe minister van Financiën. In de ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de start van de beslissende slotweek, die vandaag aftrapt met een loodzware individuele tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel start als voorlaatste renner omstreeks 4:15 in zijn hoedanigheid als nummer 2 in de stand. Evenepoel kijkt momenteel tegen een achterstand aan van exact 5 minuten op Pogacar. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloois Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6 uur 's avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normaal gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leien. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die rond 4:45 begon, ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 6 uur 's avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting: we starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De Gentse politie nuanceert de omvang van de vechtpartijen die afgelopen weekend plaatsvonden op de Gentse feesten. Nadat er op social media verschillende verontrustende video's circuleerden, benadrukte de politiewoordvoerder dat die beelden een vertekend en overdreven beeld geven van de werkelijkheid. Wel intensiveerde de politie de verkeerscontroles rond de feestzone. 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief en 2 chauffeurs werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag in het Brusselse Jubelpark mag dan toch doorgaan, ondanks de aanhoudende droogte. De Brusselse brandweer heeft officieel groen licht gegeven. De afgelopen weken was er door code oranje in Vlaanderen en het vuurwerkverbod op Tomorrowland grote twijfel over dat evenement, maar de veiligheidsdiensten in de hoofdstad zien na een risicoanalyse geen reden om het spektakel af te gelasten. Nu zijn we erg benieuwd wat er dit weekend mag in Tomorrowland. In Spanje, net ten zuiden van de hoofdstad Madrid, heeft een verwoestende bosbrand inmiddels al 26.000 hectare natuur in de as gelegd. De brandpreventiedienst meldt dat ruim 1200 omwonenden hals over kop geëvacueerd moesten worden. Het vuur brak afgelopen donderdag uit en breidt zich door de extreme hittegolf in het land razendsnel uit. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De nieuwe Britse premier Andy Burnham is meteen gestart met een grondige herschikking van zijn nieuwe regering. Burnham stuurt 11 ministers uit het voormalige kabinet van Starmer de Laan uit, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag blijven zitten, terwijl oud-defensieminister John Healey verrassend terugkeert naar de regering als de nieuwe minister van Financiën. In de ronde van Frankrijk maken de renners zich op voor de start van de beslissende slotweek, die vandaag aftrapt met een loodzware individuele tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel start als voorlaatste renner omstreeks 4:15 in zijn hoedanigheid als nummer 2 in de stand. Evenepoel kijkt momenteel tegen een achterstand aan van exact 5 minuten op Pogacar. De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Sint-Eloys Vijven zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de Haspelstraat, Ketserstraat en Spinnerijstraat zo'n uur zonder stroom. De storing werd uiteindelijk door Fluvius opgelost rond 6:00 s'avonds. Waar het Sint-Arnoldus-park, beter bekend als het Tighembos, tijdens de zomervakantie normaal gonst van spelende kinderen, wandelaars en jeugdkampen, heerst nu al een maand lang stilte. Sinds de zware storm van 19 juni blijft het gemeentelijke park afgesloten, omdat er nog tal van onveilige bomen en loshangende takken langs de wandelpaden zijn. Intussen is er eindelijk schot in de zaak. Vanaf 27 juli starten gespecialiseerde werken om het park opnieuw veilig te maken. In de Daningsdreef in Nazareth de Pinte hebben dieven ingebroken in een woning. Ze konden echter geen buit maken, maar richtten wel behoorlijk wat schade aan. Ze doorzochten het volledige huis, zo klinkt het bij de politie van de zone Schelde-Leie. Er is sprake van flink wat braakschade. Het onderzoek loopt momenteel nog. In Olsenen zijn zondag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zaten meer dan 25 straten ruim een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 16:45 begon ongeveer 1000 huishoudens in onder meer de Aardstraat, Bouterstraat, Boswegel en Centrumstraat. Om 18:00 s'avonds markeerde Fluvius het probleem als opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting. We starten op deze nationale feestdag grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door en stijgt het kwik tot 24 graden. Morgen woensdag trekt er een actieve regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.